0: Bizek zijn al.
1: Oké.
0: Ja, meer maar op de haast met een follow-up driver.